0: Calling Out Your Name, de grootste tour van de Engelse band Cast, die al in het andere bij Oasis op het gigs aan vier programma's met andere leidt de Richard Ashcroft aan de andere leidt te maken. We kijken we dan op de nächste tour van Oasis door de support slot match. Op al veel high Cast, een band die onder nonsje jongens relatief geil muziek maakt, hoor. Dat is een mega geil gehad en ik vond de zanger als normaal geil. Ze zien natuurlijk niet meer zo uit als die vroeger. Wie gezegd nou zo uit als die voor een 30 jaar? Wie ist das von euch? Nee, ich auch nicht. Nee, da kann man sich selber ein zu Jugendemir rum, ne? Was ist das bei euch auch so? Wie ist den alten Dude am Spiegel? Wie ist den alten Mann, den ich da gucke? Kann er das?
1: Ich bin recording. But I was gonna like talk about the song. I was just gonna say...
0: Mais bon. Ich erkenne dem soweit. Love Ground gehen wir raus, also, wie es ruft. Kommen als neues Englisch. So good to be alive. Check it out. Schnick, schnack, schnucki. Die Leuchter Talk City.